Ook daarvoor vertel ik je het door Mafi. Kun je het al allemaal houden, moet je het al hier offeren, moet je alleen leeg. Kun je vijf maken dat je het al kan gaan doen, ja, honey. Toen lopen, al het palasie, en je ook nou mee aan je kolomua. Daarvoor heb ik op boven no, of is het al even laag je tongen, kia Australia. Kia laat ook even op je monu, moet je het al voor nu. Kia ook hier voor voor, haar weer laag. Bij elkaar toch, kia hou voor lauw, moet je kou met apule. Kia kou vijf kou. Mekau tak lotko toa pii.